0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeter kwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzege. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nou, het van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sarah Guström, die het record sinds 2017 in handen had. Guström was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenberg treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3.

0: Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger, die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Serviër benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het grastoernooi in Londen 7 keer en heeft in totaal 23 Grand Slam titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio Verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto zonder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Réal voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaasens, die als tweede eindigde, en de Française Axelle Etienne achter zich. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze vijf titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en twee bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de achtste plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens strandden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast de medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij de mannen ging voor het tweede opeenvolgende jaar naar Mathis Rago-Richard.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeter kwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzege. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nou, het was om hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sarah Gustrum, die het record sinds 2017 in handen had. Gustrum was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenbergen treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Woo!

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger, die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat alweer 6 kilometer file tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. Door de werkzaamheden op de A44, maar vooral ook door een ongeluk. De linkerrijstrook van de A4 is dicht. Werkzaamheden op de A27 bij de A-Gorkum. De weg is dicht bij Gorkum, 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer file tussen Harderwijk en Strand Nulden. Een half uur vertraging door een spoedreparatie

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Serviër benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het grastoernooi in Londen 7 keer en heeft in totaal 23 Grand Slam titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen, de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ippenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strand 0 en 7 kilometer file. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1, scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijerland, 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West, 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto zonder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits vanochtend op de A12. De naak richting Utrecht is wel een half uur vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een half uur vertraging. Tussen knooppunt Paugraven en knooppunt Valburg 17 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en knooppunt Hooipolder een half uur vertraging in 6 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Rien voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaessens, die als tweede eindigde, en de Française Axel Etienne achter zich. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze vijf titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en twee bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de achtste plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens stranden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast de medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij de mannen ging voor het tweede opeenvolgende jaar naar Mathis Rago-Richard.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintam en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Os richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeter kwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzege. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de A12, vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe 10 kilometer stilstaan. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoop het Gorkum 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen. En dat duurt tot 17 juli.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nou, het van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sarah Gustrum, die het record sinds 2017 in handen had. Gustrum was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenbergen treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden. Op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Grijsoord. De vertraging is een half uur.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: What time is it, man?

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is nog redelijk druk op de weg. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A12 Arnhem-Den Haag tussen Maarn en Knoop Lunetten 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem 11 kilometer file tussen Knoop het Valburg en Grijsoord door een kapotte vrachtwagen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Serviër benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het gasttoernooi in Londen 7 keer en heeft in totaal 23 Grand Slam-titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon-titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel 2 kilometer file. En een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knoopend Lunetten 6 kilometer file.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs haar persoonlijke toptijd op de 800 meter aangescherpt. Ze finishte in een tijd van 1 minuut, 55 seconden en 60 honderdste. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze prestatie kwam ze heel dicht in de buurt van het historische Nederlandse record van Elle van Lange. Dat record staat al sinds de Olympische Spelen van 1992 op 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. Broeders-Bol bleef er uiteindelijk slechts 6 honderdste van een seconde boven. Ondanks haar snelle tijd eindigde de Nederlandse niet op de eerste plaats. De overwinning in Parijs ging naar Audrey Verro. De Zwitserse loopster won de wedstrijd op een overtuigende wijze met een tijd van 1 minuut, 54 seconden en 40 honderdste. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan Broeders-Bol, die dus als tweede over de streep kwam. Met haar nieuwe persoonlijke record stijgt Broeders-Bol wel naar de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze passeert hiermee Sifan Hassan, die nu naar de derde plek zakt. De race in Frankrijk laat zien dat Broeders-Bol, die zich pas sinds kort volledig op de 800 meter richt, grote stappen maakt op deze afstand. De focus ligt voor haar de komende tijd op het verder aanscherpen van haar techniek en snelheid in de jacht op het ruim 30 jaar oude record.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen knooppunt Empel en Waardenburg 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 6 kilometer file door werkzaamheden op de A44. A16 Breda-Rotterdam 11 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Nooye heeft de Nederlandse titel op de weg bij vrouwen veroverd. De renster van Visma Leasebike bleef in de sprint Femke Markes voor. Topfavorieten Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen hoofdrol. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De koers brak open toen meerdere rensters de aanval kozen op het heuvelachtige parcours. Wiebes en Vos kwamen daarbij op achterstand, maar konden later weer aansluiten toen het tempo vooraan terugviel. Nooye kon samen met Femke Markes een groot gat slaan en reden samen richting de finish. Achter hem probeerden onder andere Loes Aardegeest, Femke de Vries en oud-kampioene Mischa Bredewold nog terug te komen, maar het leidende duo bleef buiten bereik. In de sprint begon Nooye al op ruime afstand van de streep. Markes kwam nog dichtbij, maar wist daar niet meer te passeren. Ja, voor Nooye is het de grootste overwinning uit haar loopbaan. Na de finish reageerde ze zichtbaar geëmotioneerd. Ze vertelt dat als eerste over de streep komen altijd bijzonder is, maar dat het dragen van de Nederlandse kampioenstrui voor haar extra speciaal voelt. Het was volgens haar zelf het resultaat van hard werken, vertrouwen, maar ook genieten. En ze stelt ook dat plezier hebben het allerbelangrijkste voor haar is. Voor Nooye is de overwinning in Nijmegen de bekroning van een periode waarin ze zichzelf steeds vaker heeft laten zien.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: kilometer file tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens. Bij de grens een kwartier vertraging en 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en Knoopert Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Het duurt tot ongeveer 11:15.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Japanse motorcoureur Ai Ogura heeft de MotoGP van de TT in Assen op zijn naam geschreven. Na een enerverende slotfase op het Drentse circuit passeerde de rijder van het Superfall Trackhouse MotoGP-team de finishlijn als eerste, vlak voor de Spanjaard Raúl Fernández. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Japanse coureur een wedstrijd wint in deze koningsklasse van de motorsport. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd op het TT-circuit kende een hectisch verloop voor de vele tienduizenden toeschouwers langs de baan. Ogura rekende pas in de absolute finale succesvol af met zijn Spaanse teamgenoot om de overwinning veilig te stellen. Jorge Martin mocht vanaf pole position vertrekken, maar zag direct bij de start hoe Ogura de leiding overnam. In de loop van de race bleef de strijd vooraan constant spannend, terwijl meerdere coureurs door crashes de finish niet wisten te bereiken. Achter het leidende duo legde Martin uiteindelijk beslag op de derde podiumplaats. En door dit resultaat neemt de Spanjaard tevens de leiding in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap over van Marco Bezzecchi. De Italiaan verloor door een harde valpartij in de slotfase van de wedstrijd kostbare punten voor de titelstrijd. Na afloop was Ogura hoorbaar geëmotioneerd door zijn prestatie. Hij vertelde dat hij ongelooflijk blij is met de overwinning en gaf aan dat het een zware race was. Volgens hem was focus essentieel om als eerste Japanse coureur in 22 jaar te zegevieren op dit iconische circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door de werkzaamheden op de A44... nu een kwartier vertraging in 6 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. Door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen 3 kilometer file bij de Duitse grens. En door een kapotte vrachtwagen op de A15... Gorkum richting Nijmegen tussen Ochten en Andels 3 kilometer file. 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Milan Hokke draait er niet omheen. De verdediger van ADO Den Haag zou graag de overstap maken naar Union Saint-Gilloise. De verdediger geeft aan dat zijn wens inmiddels wel bekend is en dat hij de stap ontzettend graag wil maken, maar zijn huidige team houdt hem liever in Den Haag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio. Het laatste voorstel van de Belgische topclub liep met bonussen op tot ongeveer €1 miljoen, maar de Haagse club hield dat bot tegen. ADO die mikt op een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt, tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, en houdt voorlopig vast aan de eigen vraagprijs. Ondertussen probeert de club het contract van Hokke te verlengen, maar dat ligt lastig omdat de speler zelf liever vertrekt. Voor de verdediger voelt een overstap naar België echter als een mooie kans, mede door het gegarandeerde Europese voetbal daar. Hokke vertelt dat hij de clubleiding regelmatig heeft gesproken en duidelijk heeft gemaakt hoe hij erin staat. Volgens de voetballer waren dat goede gesprekken en is het voor hem duidelijk dat ADO hem niet zomaar kwijt wil. Hij begrijpt dat de club aan hem wil verdienen en dat ze samen moeten kijken naar een reëel bedrag. Hokke benadrukt dat het uiteindelijk aan de clubs is om er samen uit te komen. Ja, het is afwachten of Union bereid is het bod te verhogen. Beide clubs onderhandelen nog, maar een akkoord is er vooralsnog niet.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. BMX'er Nick Kieman heeft zijn sleutelbeen gebroken bij een val op de Olympische wielerbaan in Los Angeles. En daardoor komt zijn deelname aan de WK BMX in Brisbane in gevaar. De kwalificaties voor dat toernooi staan gepland op 18 juli. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kieman deed mee aan testwedstrijden met de Nederlandse baanselectie op de wielerbaan, waar in 2028 om Olympische medailles wordt gestreden. Hij woont en traint in de omgeving van Los Angeles en sloot aan bij de ploeg om reserverijders ervaring op te laten doen op de baan. Kieman reed voor het eerst een 200 meter onder de 10 seconden, maar kort daarna ging het mis. Op beelden die hij zelf deelde is te zien hoe een andere baanrenner onverwacht de baan oprijdt. Kieman botst op hem, komt hard en val, stoot zijn hoofd tegen de baan en breekt daarbij dus zijn sleutelbeen. Kieman die noemt het een flinke tegenvaller. Hij zegt ook nog niet te weten wat de gevolgen precies zijn, maar hij wil er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op de fiets te zitten. Ja, de blessure die komt op een behoorlijk ongelukkig moment. Kieman maakte kort geleden zijn rentree in het wereldbekercircuit na een afwezigheid van ruim 2 jaar door onder meer een ontstoken hartspier. Zijn doel blijft deelname aan de Olympische Spelen van 2028 in LA.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is best druk op de weg. Er staat bij elkaar 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en Durgerdam is het oponthoud 10 minuten richting Utrecht. Op de A12 Duitse grens Arnhem-Wijk-Duiven een kwartier oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse roeiers hebben bij de wereldbeker in het Zwitser Luzern 2 gouden medailles veroverd. Op de Roodzee zorgden verschillende boten bovendien voor een reeks finales, waarmee Team NL opnieuw nadrukkelijk aanwezig is in de top van het internationale veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medailleoogst bestond uit 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak. De zegens kwamen tot stand in de vrouwen dubbel 2, waar Bente Boonstra en Roos de Jong de concurrentie uit de Verenigde Staten achter zich lieten. En in de mannen 8, die met overmacht naar het goud voer. Daarnaast wisten de mannen dubbel 4 het zilver te bemachtigen, terwijl de vrouwen dubbel 4 met brons naar huis gingen. Naast de medaillewinnaars wisten meerdere andere Nederlandse boten zich te kwalificeren voor de eindraces, wat het succes van de ploeg onderstreept. De wereldbeker in Luzern geldt als de laatste stop in de serie van 3 wereldbekers van dit seizoen. Voor veel ploegen is dit de laatste belangrijke graadmeter in voorbereiding op de wereldkampioenschappen die later dit jaar in Amsterdam plaatsvinden. Het parcours op de Roodzee staat bekend om de rustige omstandigheden, waardoor het vaak uitgroeit tot een strijd waarin kleine verschillen beslissend zijn. Nederlandse ploegen spelen daar traditioneel een opvallende rol met sterke prestaties in meerdere nummers. Met de 4 behaalde medailles en een ruime vertegenwoordiging in de finale sluit de ploeg de laatste wereldbeker van het seizoen af met een brede basis voor de rest van het internationale jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Knopend Prins Klausplein en Knopend Hofvliet. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Grenscontrole viel op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. En er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek. De viervoudige wereldkampioen benadrukt dat zijn team precies weet wat nodig is om hem voor 2027 bij Red Bull te houden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen reageert nuchter op alle speculatie rondom zijn toekomst bij Red Bull of een mogelijke overstap. Hij stelt dat hij geen energie verspilt aan geruchten, zeker in een tijd waarin digitale manipulatie veel mogelijk maakt. De kern van de zaak ligt bij de prestaties van de auto. Verstappen staat momenteel op de 7e plek in het kampioenschap en geeft aan dat zijn ambities niet liggen bij het rijden in het middenveld. Zijn manager Raymond Vermeulen bevestigde eerder al de intentie om bij Red Bull te blijven, mits het sportieve plaatje verbetert. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een cruciaal updatepakket om de achterstand in te halen. En Verstappen is voorzichtig positief over de update na een podiumplek op de Red Bull Ring. Teambaas Laurent Mekkies en technisch directeur Pierre Wachet bevestigen dat er meer stappen nodig zijn, maar de beperkingen van het budgetplafond die vormen een uitdaging. Ja, Verstappen die grapte daarover dat het team anders maar moet besparen op de catering. Hij omschrijft het seizoen als ingewikkeld en grapt dat hij na afloop wellicht 2 maanden als een boeddha in Tibet gaat relaxen om de rust te vinden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file langs de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Assen richting Zwolle tussen afrit Ruinen en Fluitenberg 3 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht. A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort 8 kilometer file. 20 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sanne Wevers heeft bij haar rantree direct de Nederlandse titel op de evenwichtsbalk veroverd. De Olympisch kampioene van Rio 2016 kwam voor het eerst in 2 jaar weer in actie en pakte meteen haar 5e nationale titel op dat onderdeel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatische toegang tot dit NK opleverde. Wevers plaatste zich met de beste score voor de finale, waarin favoriet Naomi Visser niet uitkwam. In de eindstrijd turnde Wevers een stabiele oefening en zag ze haar concurrentes fouten maken. Met 13,700 punten bleef ze als enige foutloos genoeg voor de titel. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Voor Wevers is het haar eerste Nederlandse titel sinds 2018. Na de Olympische Spelen van Parijs verdween ze uit beeld en kwam ze lange tijd niet in wedstrijdverband in actie. De afgelopen periode werkte ze aan haar terugkeer met de wereldkampioenschappen in Rotterdam als belangrijkste doel. Op de brug verliep haar rantree minder succesvol. Daar kwam Wevers ten val, waardoor ze zich op dat onderdeel niet plaatste voor de finale. Op haar favoriete toestel, de balk, liet ze echter direct zien weer mee te kunnen doen om de winst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs haar persoonlijke toptijd op de 800 meter aangescherpt. Ze finishte in een tijd van 1 minuut, 55 seconden en 60 honderdste. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze prestatie kwam ze heel dicht in de buurt van het historische Nederlandse record van Elle van Lange. Dat record staat al sinds de Olympische Spelen van 1992 op 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. Broeders-Bol bleef er uiteindelijk slechts 6 honderdste van een seconde boven. Ondanks haar snelle tijd eindigde de Nederlandse niet op de eerste plaats. De overwinning in Parijs ging naar Audrey Verro. De Zwitserse loopster won de wedstrijd op een overtuigende wijze met een tijd van 1 minuut, 54 seconden en 40 honderdste. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan Broeders-Bol, die dus als tweede over de streep kwam. Met haar nieuwe persoonlijke record stijgt Broeders-Bol wel naar de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze passeert hiermee Sifan Hassan, die nu naar de derde plek zakt. De race in Frankrijk laat zien dat Broeders-Bol, die zich pas sinds kort volledig op de 800 meter richt, grote stappen maakt op deze afstand. De focus ligt voor haar de komende tijd op het verder aanscherpen van haar techniek en snelheid in de jacht op het ruim 30 jaar oude record.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht bij de Benelux-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij Zevenaar begint daar 4 kilometer file. Rijdt langzaam tot aan de grens. 20 minuten vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. En 10 minuten vertraging bij Haps als je over de A73 vanuit Nijmegen naar

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lieke Nooye heeft de Nederlandse titel op de weg bij vrouwen veroverd. De renster van Visma Leasebike bleef in de sprint Femke Markes voor. Topfavoriete Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen hoofdrol. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De koers brak open toen meerdere rensters de aanval kozen op het heuvelachtige parcours. Wiebes en Vos kwamen daarbij op achterstand, maar konden later weer aansluiten toen het tempo vooraan terugviel. Nooye kon samen met Femke Markes een groot gat slaan en reden samen richting de finish. Achter hem probeerden onder andere Loes Aardegeest, Femke de Vries en oud-kampioene Mischa Bredewold nog terug te komen, maar het leidende duo bleef buiten bereik. In de sprint begon Nooye al op ruime afstand van de streep. Markes kwam nog dichtbij, maar wist daar niet meer te passeren. Ja, voor Nooye is het de grootste overwinning uit haar loopbaan. Na de finish reageerde ze zichtbaar geëmotioneerd. Ze vertelt dat als eerste over de streep komen altijd bijzonder is, maar dat het dragen van de Nederlandse kampioenstrui voor haar extra speciaal voelt. Het was volgens haar zelf het resultaat van hard werken, vertrouwen, maar ook genieten. En ze stelt ook dat plezier hebben het allerbelangrijkste voor haar is. Voor Nooye is de overwinning in Nijmegen de bekroning van een periode waarin ze zichzelf steeds vaker heeft laten zien.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Beginnen wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg. Ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn 2 rijstroken, oftewel 1 tunnelbuis dicht. En de oorzaak zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file. En ook daar ruim een kwartier op onthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Japanse motorcoureur Ai Ogura heeft de MotoGP van de TT in Assen op zijn naam geschreven. Na een enerverende slotfase op het Drentse circuit passeerde de rijder van het Superfile Trackhouse MotoGP-team de finishlijn als eerste, vlak voor de Spanjaard Raúl Fernández. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Japanse coureur een wedstrijd wint in deze koningsklasse van de motorsport. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd op het TT-circuit kende een hectisch verloop voor de vele tienduizenden toeschouwers langs de baan. Ogura rekende pas in de absolute finale succesvol af met zijn Spaanse teamgenoot om de overwinning veilig te stellen. Jorge Martin mocht vanaf pole position vertrekken, maar zag direct bij de start hoe Ogura de leiding overnam. In de loop van de race bleef de strijd vooraan constant spannend, terwijl meerdere coureurs door crashes de finish niet wisten te bereiken. Achter het leidende duo legde Martin uiteindelijk beslag op de derde podiumplaats. En door dit resultaat neemt de Spanjaard tevens de leiding in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap over van Marco Bezzecchi. De Italiaan verloor door een harde valpartij in de slotfase van de wedstrijd kostbare punten voor de titelstrijd. Na afloop was Ogura hoorbaar geëmotioneerd door zijn prestatie. Hij vertelde dat hij ongelooflijk blij is met de overwinning en gaf aan dat het een zware race was. Volgens hem was focus essentieel om als eerste Japanse coureur in 22 jaar te zegevieren op dit iconische circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer. Dik 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt de rechte rijstrook daar dicht. Spoedreparatie houdt één tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer file vanaf Delft tot aan de Benelux-tunnel. Een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland. Grenscontrole vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want er is één rijstrook dicht bij Tilburg Centrum West. Momenteel 11 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Milan Hokke draait er niet omheen. De verdediger van ADO Den Haag zou graag de overstap maken naar Union Saint-Gilloise. De verdediger geeft aan dat zijn wens inmiddels wel bekend is en dat hij de stap ontzettend graag wil maken, maar zijn huidige team houdt hem liever in Den Haag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio. Het laatste voorstel van de Belgische topclub liep met bonussen op tot ongeveer €1 miljoen, maar de Haagse club hield dat bod tegen. ADO die mikt op een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt, tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, en houdt voorlopig vast aan de eigen vraagprijs. Ondertussen probeert de club het contract van Hokke te verlengen, maar dat ligt lastig omdat de speler zelf liever vertrekt. Voor de verdediger voelt een overstap naar België echter als een mooie kans, mede door het gegarandeerde Europese voetbal daar. Hokke vertelt dat hij de clubleiding regelmatig heeft gesproken en duidelijk heeft gemaakt hoe hij erin staat. Volgens de voetballer waren dat goede gesprekken en is het voor hem duidelijk dat ADO hem niet zomaar kwijt wil. Hij begrijpt dat de club aan hem wil verdienen en dat ze samen moeten kijken naar een reëel bedrag. Hokke benadrukt dat het uiteindelijk aan de clubs is om er samen uit te komen. Ja, het is afwachten of Union bereid is het bod te verhogen. Beide clubs onderhandelen nog, maar een akkoord is er vooralsnog niet.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse roeiers hebben bij de wereldbeker in het Zwitser Luzern 2 gouden medailles veroverd. Op de Roodzee zorgden verschillende boten bovendien voor een reeks finales, waarmee Team NL opnieuw nadrukkelijk aanwezig is in de top van het internationale veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medailleoogst bestond uit 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak. De zegens kwamen tot stand in de vrouwen dubbel 2, waar Bente Boonstra en Roos de Jong de concurrentie uit de Verenigde Staten achter zich lieten. En in de mannen 8, die met overmacht naar het goud voer. Daarnaast wisten de mannen dubbel 4 het zilver te bemachtigen, terwijl de vrouwen dubbel 4 met brons naar huis gingen. Naast de medaillewinnaars wisten meerdere andere Nederlandse boten zich te kwalificeren voor de eindraces, wat het succes van de ploeg onderstreept. De wereldbeker in Luzern geldt als de laatste stop in de serie van 3 wereldbekers van dit seizoen. Voor veel ploegen is dit de laatste belangrijke graadmeter in voorbereiding op de wereldkampioenschappen die later dit jaar in Amsterdam plaatsvinden. Het parcours op de Roodzee staat bekend om de rustige omstandigheden, waardoor het vaak uitgroeit tot een strijd waarin kleine verschillen beslissend zijn. Nederlandse ploegen spelen daar traditioneel een opvallende rol met sterke prestaties in meerdere nummers. Met de 4 behaalde medailles en een ruime vertegenwoordiging in de finale sluit de ploeg de laatste wereldbeker van het seizoen af met een brede basis voor de rest van het internationale jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen. 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hoogvliet een uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A7. Vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg Racehof. Maar er is wel een file ontstaan. Die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek. De viervoudige wereldkampioen benadrukt dat zijn team precies weet wat nodig is om hem voor 2027 bij Red Bull te houden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen reageert nuchter op alle speculatie rondom zijn toekomst bij Red Bull of een mogelijke overstap. Hij stelt dat hij geen energie verspilt aan geruchten, zeker in een tijd waarin digitale manipulatie veel mogelijk maakt. De kern van de zaak ligt bij de prestaties van de auto. Verstappen staat momenteel op de 7e plek in het kampioenschap en geeft aan dat zijn ambities niet liggen bij het rijden in het middenveld. Zijn manager Raymond Vermeulen bevestigde eerder al de intentie om bij Red Bull te blijven, mits het sportieve plaatje verbetert. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een cruciaal updatepakket om de achterstand in te halen. En Verstappen is voorzichtig positief over de update na een podiumplek op de Red Bull Ring. Teambaas Laurent Mekkies en technisch directeur Pierre Wachet bevestigen dat er meer stappen nodig zijn, maar de beperkingen van het budgetplafond die vormen een uitdaging. Ja, Verstappen die grapte daarover dat het team anders maar moet besparen op de catering. Hij omschrijft het seizoen als ingewikkeld en grapt dat hij na afloop wellicht 2 maanden als een boeddha in Tibet gaat relaxen om de rust te vinden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Te drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Dan heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam-Rotterdam, alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7 Groningen-Afsluitdijk, na een ongeluk bij Oude Haske, vanaf Tijnje 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sanne Wevers heeft bij haar ramtree direct de Nederlandse titel op de evenwichtsbalk veroverd. De Olympisch kampioene van Rio 2016 kwam voor het eerst in 2 jaar weer in actie en pakte meteen haar 5e nationale titel op dat onderdeel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatische toegang tot dit NK opleverde. Wevers plaatste zich met de beste score voor de finale, waarin favoriet Naomi Visser niet uitkwam. In de eindstrijd turnde Wevers een stabiele oefening en zag ze haar concurrent dus fouten maken. Met 13,700 punten bleef ze als enige foutloos genoeg voor de titel. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Voor Wevers is het haar eerste Nederlandse titel sinds 2018. Na de Olympische Spelen van Parijs verdween ze uit beeld en kwam ze lange tijd niet in wedstrijdverband in actie. De afgelopen periode werkte ze aan haar terugkeer met de wereldkampioenschappen in Rotterdam als belangrijkste doel. Op de brug verliep haar rentree minder succesvol. Daar kwam Wevers ten val, waardoor ze zich op dat onderdeel niet plaatste voor de finale. Op haar favoriete toestel, de balk, liet ze echter direct zien weer mee te kunnen doen om de winst.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Te drukke avondspits. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ruim 600 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur vertraging op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein altijd nog 17 kilometer file. Spoedreparatie is al lang afgerond en de weg is weer vrij bij de Benelux 0. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Want er gebeurde een ongeluk bij knooppunt Heerenveen. Nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Ook is de A9 weer vrij vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Er staat nog 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. A13 Rotterdam Den Haag. Politieactie bij Delft-Noord. Daardoor 8 kilometer file en een uur vertraging. Ook is de weg dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. De A13 heb ik het dan nog steeds over. Bij Delft-Noord nog steeds voor diezelfde politieactie. Werkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 15 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord ruim een half uur vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs haar persoonlijke toptijd op de 800 meter aangescherpt. Ze finishte in een tijd van 1 minuut, 55 seconden en 60 honderdste. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze prestatie kwam ze heel dicht in de buurt van het historische Nederlandse record van Elle van Lange. Dat record staat al sinds de Olympische Spelen van 1992 op 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. Broeders-Bol bleef er uiteindelijk slechts 6 honderdste van een seconde boven. Ondanks haar snelle tijd eindigde de Nederlandse niet op de eerste plaats. De overwinning in Parijs ging naar Audrey Verro. De Zwitserse loopster won de wedstrijd op een overtuigende wijze met een tijd van 1 minuut, 54 seconden en 40 honderdste. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan Broeders-Bol, die dus als tweede over de streep kwam. Met haar nieuwe persoonlijke record stijgt Broeders-Bol wel naar de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze passeert hiermee Sifan Hassan, die nu naar de derde plek zakt. De race in Frankrijk laat zien dat Broeders-Bol, die zich pas sinds kort volledig op de 800 meter richt, grote stappen maakt op deze afstand. De focus ligt voor haar de komende tijd op het verder aanscherpen van haar techniek en snelheid in de jacht op het ruim 30 jaar oude record.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 560 kilometer file staat er nog in ons land. Heel langzaam, maar zeker wordt het een beetje minder druk. Nou ja, sta je in de file op de A4, dan heb je echt wel wat vertraging voor je kiezen. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam, 24 kilometer. Tussen Zoetewoudendorp en knooppunt Ketelplein, 1 uur vertraging. 1/2 uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 1/2 uur vertraging op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Linkerrijstrook is dicht bij Delft-Noord, 8 kilometer file. Omrijden kan via de A4. Er wordt daar een politieactie uitgevoerd. Daardoor ook een afgesloten linkerrijstrook op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord een kwartiertje vertraging. A76 Aken-Geleen. Na een ongeluk bij Geleen 7 kilometer file en 1/2 uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Nooye heeft de Nederlandse titel op de weg bij vrouwen veroverd. De renster van Visma Leasebike bleef in de sprint Femke Markes voor. Topfavorieten Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen hoofdrol. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De koers brak open toen meerdere rensters de aanval kozen op het heuvelachtige parcours. Wiebes en Vos kwamen daarbij op achterstand, maar konden later weer aansluiten toen het tempo vooraan terugviel. Nooye kon samen met Femke Markes een groot gat slaan en reden samen richting de finish. Achter hem probeerden onder andere Loes Aardegeest, Femke de Vries en oud-kampioene Mischa Bredewold nog terug te komen, maar het leidende duo bleef buiten bereik. In de sprint begon Nooye al op ruime afstand van de streep. Markes kwam nog dichtbij, maar wist daar niet meer te passeren. Ja, voor Nooye is het de grootste overwinning uit haar loopbaan. Na de finish reageerde ze zichtbaar geëmotioneerd. Ze vertelt dat als eerste over de streep komen altijd bijzonder is, maar dat het dragen van de Nederlandse kampioenstrui voor haar extra speciaal voelt. Het was volgens haar zelf het resultaat van hard werken, vertrouwen, maar ook genieten. En ze stelt ook dat plezier hebben het allerbelangrijkste voor haar is. Voor Nooye is de overwinning in Nijmegen de bekroning van een periode waarin ze zichzelf steeds vaker heeft laten zien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Spits is op de retour, maar nog behoorlijk wat files. 245 kilometer nog bij elkaar. Zo heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Er staat 23 kilometer file tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Half uur vertraging door een politieactie. Omrijden via de A4. Ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Delft. A27 Utrecht-Gorkum. Half uur vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. En op de A76 vanuit Aken naar Geleen. De nasleep van een ongeluk. 6 kilometer file nog bij Spouwbeek.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Japanse motorcoureur Ai Ogura heeft de MotoGP van de TT in Assen op zijn naam geschreven. Na een enerverende slotfase op het Drentse circuit passeerde de rijder van het Superfile Trackhouse MotoGP-team de finishlijn als eerste, vlak voor de Spanjaard Raúl Fernández. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Japanse coureur een wedstrijd wint in deze koningsklasse van de motorsport. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd op het TT-circuit kende een hectisch verloop voor de vele tienduizenden toeschouwers langs de baan. Ogura rekende pas in de absolute finale succesvol af met zijn Spaanse teamgenoot om de overwinning veilig te stellen. Jorge Martin mocht vanaf pole position vertrekken, maar zag direct bij de start hoe Ogura de leiding overnam. In de loop van de race bleef de strijd vooraan constant spannend, terwijl meerdere coureurs door crashes de finish niet wisten te bereiken. Achter het leidende duo legde Martin uiteindelijk beslag op de derde podiumplaats. En door dit resultaat neemt de Spanjaard tevens de leiding in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap over van Marco Bezzecchi. De Italiaan verloor door een harde valpartij in de slotfase van de wedstrijd kostbare punten voor de titelstrijd. Na afloop was Ogura hoorbaar geëmotioneerd door zijn prestatie. Hij vertelde dat hij ongelooflijk blij is met de overwinning en gaf aan dat het een zware race was. Volgens hem was focus essentieel om als eerste Japanse coureur in 22 jaar te zegevieren op dit iconische circuit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 78 kilometer file staat er nog in ons land. De laatste files van de avondspits. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoel Polder een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag door naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog eens 8 kilometer met 50 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht een kwartiertje tijdsverlies. En 10 minuten vertraging nog voor knooppunt Terbrechtseplein. Als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen de werkzaamheden. 10 minuten vertraging. Vertraging daar.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Milan Hokke draait er niet omheen. De verdediger van ADO Den Haag zou graag de overstap maken naar Union Saint-Gilloise. De verdediger geeft aan dat zijn wens inmiddels wel bekend is en dat hij de stap ontzettend graag wil maken, maar zijn huidige team houdt hem liever in Den Haag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio. Het laatste voorstel van de Belgische topclub liep met bonussen op tot ongeveer €1 miljoen, maar de Haagse club hield dat bot tegen. ADO die mikt op een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt, tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, en houdt voorlopig vast aan de eigen vraagprijs. Ondertussen probeert de club het contract van Hokke te verlengen, maar dat ligt lastig omdat de speler zelf liever vertrekt. Voor de verdediger voelt een overstap naar België echter als een mooie kans, mede door het gegarandeerde Europese voetbal daar. Hokke vertelt dat hij de clubleiding regelmatig heeft gesproken en duidelijk heeft gemaakt hoe hij erin staat. Volgens de voetballer waren dat goede gesprekken en is het voor hem duidelijk dat ADO hem niet zomaar kwijt wil. Hij begrijpt dat de club aan hem wil verdienen en dat ze samen moeten kijken naar een reëel bedrag. Hokke benadrukt dat het uiteindelijk aan de clubs is om er samen uit te komen. Ja, het is afwachten of Union bereid is het bod te verhogen. Beide clubs onderhandelen nog, maar een akkoord is er vooralsnog niet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Na een ongeluk nog file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord. 3 kilometer file, 30 minuten vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A74 Venlo-Duitsland. Dat is bij de Duitse grens, want verderop in Duitsland is bij Kallenkirchen een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Verkeer richting Düsseldorf rijdt om via Roermond over de A73, de N280 en dan door Duitsland over de A52.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse roeiers hebben bij de wereldbeker in het Zwitser Luzern 2 gouden medailles veroverd. Op de Roodzee zorgden verschillende boten bovendien voor een reeks finales, waarmee Team NL opnieuw nadrukkelijk aanwezig is in de top van het internationale veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medailleoogst bestond uit 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak. De zegens kwamen tot stand in de vrouwen dubbel 2, waar Bente Boonstra en Roos de Jong de concurrentie uit de Verenigde Staten achter zich lieten. En in de mannen 8, die met overmacht naar het goud voer. Daarnaast wisten de mannen dubbel 4 het zilver te bemachtigen, terwijl de vrouwen dubbel 4 met brons naar huis gingen. Naast de medaillewinnaars wisten meerdere andere Nederlandse boten zich te kwalificeren voor de eindraces, wat het succes van de ploeg onderstreept. De wereldbeker in Luzern geldt als de laatste stop in de serie van 3 wereldbekers van dit seizoen. Voor veel ploegen is dit de laatste belangrijke graadmeter in voorbereiding op de wereldkampioenschappen die later dit jaar in Amsterdam plaatsvinden. Het parcours op de Roodzee staat bekend om de rustige omstandigheden, waardoor het vaak uitgroeit tot een strijd waarin kleine verschillen beslissend zijn. Nederlandse ploegen spelen daar traditioneel een opvallende rol met sterke prestaties in meerdere nummers. Met de 4 behaalde medailles en een ruime vertegenwoordiging in de finale sluit de ploeg de laatste wereldbeker van het seizoen af met een brede basis voor de rest van het internationale jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: open to now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Het zit Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.